0: Van victorie tot vergetelheid. Venlo Vintage.
1: De ochtend loert op de hoek, maar je wilt de nacht met Venlo Vintage niet loslaten, maar alleen maar langer laten duren. Venlo Vintage wenst je een mooie nacht.

0: Het is 3 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
0: Een hele goede nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffia-lid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Een hele

0: een hele goede morgen.
1: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. De identiteit van de 13e inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero, in de succesvolle serie The Sopranos. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Het weer blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vandaag blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De ochtend is het begin van deze mooie dag. Word wakker met Venlo Vintage.
1: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.
2: Candy you want? Sweet chocolate? Chocolate malt candy? Gum-

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Start je dag met een glimlach, een hele goede morgen. Een frisse start, een nieuwe dag. De haan is al uit de veren. Een hele goede morgen. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Goedemorgen.

want zo heet het officieel. The Flames. Ja, ik draaide vorige week ook al een liedje omdat Glenn Hansard overleden was. De leadzanger van de band. Ja, er was niemand die zijn hart zo aan zijn zoon verbond als de Ierse Glenn Hansard. Elke zoon had hij met hart en ziel tegemoet gezongen. En live al helemaal. De overrompeling en de emoties. Hij maakte van elk album een feest. Elk optreden dat er graf was. Emotievol en intens. Ja, zo staat het te lezen op internet. Ik zei het al, vorige week draaide ik al een liedje van de Frames. En ook van Glenn Hansard, omdat hij overleden is vorige week plotseling. Maar ja, toch hierbij nog een keer een liedje. Hè. Ja, want hij heeft een motorongeluk gekregen. Hè. Ja, daarom is hij er niet meer bij. Hè. En leeft hij verder in onze herinneringen en op die andere plekken. Ja. Het is vandaag zondag. We zijn 2 augustus. Ik zeg welkom bij deze zondageditie. Ja, het is toch wel eventjes een beetje aan stippen, jongens. Zo 's ochtends vroeg altijd elke keer wakker. En dan is het zo rond een uur of 4 dat de wekker gaat. Ja, en dan zijn er altijd wat mensen in mijn omgeving die zeggen, oh, ik ben ook al zo vroeg wakker. Ik ben ook al zo 4 uur op en zo. En dan zeg ik, oh, leuk man. Ik zeg, dan heb je nog wat aan de dag en dit en dat. En dan na een week of 6, 7, dan vraag je nog eens van, hoe vroeg was je vandaag wakker? Oh, 7:15 of 7:30. Oh, kijk, dus de tijd van 4 uur is alweer voorbij, ja. Ja, het valt toch niet mee om 's ochtends vroeg zo wakker te zijn, hè? Nee, soms heb je het even nodig, hè, die slaap. Dan moet je eventjes uitslapen, een beetje bijtanken, hè, zoals het heet. Ja, al werkt dat niet helemaal natuurlijk, hè. Het beste kun je een hazenslaapje overdag doen als je de kans hebt, hè. Als je bijvoorbeeld werkt en je hebt bijvoorbeeld even een uurtje pauze, ik noem maar wat, of een half uurtje. En je pakt even een kwartiertje, dat telt dan dubbel, hè. Dat geeft dan extra kracht, hè. Dus misschien toch wel even een tipje. Als je dan denkt van, goh jongens, ik moet toch een beetje bijslapen. Dan kun je het beste overdag af en toe een hazenslaapje doen. Dat telt dan dubbel op, hè. Ja, je slaap inhalen, dat werkt niet echt, hè. Nee, als je zegt van, nou jongens, ik ga maar een keer goed uitslapen tot een uur of 8. Dan heb ik mijn slaap te pakken. Ja, dat werkt niet. Nee, nou, dan zal je wel zeg maar 3 weken lang moeten uitslapen. Een paar uur later op moeten zijn. En dan heb je het weer ingehaald. Maar als je bijvoorbeeld een hazenslaapje doet overdag, dan red je het beter, hoor. Ja, dat is maar even een tipje, hoor. Want ik weet dat sommige mensen daar nog wel mee zitten. Die denken van, ja, 's ochtends vroeg, ik vind het heerlijk om wakker te zijn. Maar dan na een dag of 3, 4, 5, hooguit 6, 7, dan haken mensen toch vaak af. En dan zijn ze toch wat later wakker, hè? Ja. Maar zo is het maar net, hè. Ja. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker. Het is 2 augustus, ja.

Chris Malijak met So Good To Me. Het is een zomersliedje wat ergens op een zomers cd'tje staat. Lekker nummer, lekker in het oor strelend. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, deze maand opent in Almere de Renaissance School. Het is een basisschool gebaseerd op de overtuigingen van Forum voor Democratie. De opening van zo'n school past bij de vrijheid van onderwijs, zo zeggen de experts. Maar in de Tweede Kamer zijn er ook zorgen over de FVD-school. Ja, het is een bijzondere school. Het is ook bijzonder nieuws, zegt de FVD-oprichter Thierry Baudet eind juni in een enthousiast bericht op de site van de partij. Midden augustus opent namelijk de Renaissance School, de deuren in Almere. Ja, opnieuw. En er zijn inderdaad zorgen over. Maar ook over het feit dat jongens en meisjes op de school op een verschillende manier les krijgen. De partij zegt de biologische verschillen tussen seksen te erkennen. Ja, de basisschool waarop alles in het teken staat van de oude Europese wereld, die past bij wat voor democratie wil zijn. Niet alleen een politieke partij, maar een maatschappelijke beweging. En er komt ook nog bij dat de partij regelmatig onder vuur ligt vanwege haar denkbeelden over bijvoorbeeld remigratie en banden van leden met extreemrechtse organisaties. Ja, eerder werd er al geprobeerd om een school te openen, maar dat strandde na 2 jaar vanwege geldgebrek. En nu krijgt de school financiering van de overheid omdat ze een speciaal traject heeft doorlopen. Ja. Goed, nog meer nieuws. In juli deze maand hebben Rusland en de Oekraïne tientallen aanvallen over en weer uitgevoerd op havens en schepen in het Zwarte Zeegebied. Ook zijn er onder meer exportfaciliteiten voor graan van beide landen geraakt. Rusland heeft ook te maken met aanvallen op olie- en gasinfrastructuur. Ja, vandaag wordt een redelijke dag. De zon schijnt flink. En vanmiddag dan zijn er wel wat vriendelijke stapelwolken. Ja, die zijn vriendelijk. Er komt niks uit. Er staat een matige tot vrij krachtige oosten-noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar 25 tot 30 graden in de lage landen. Ja, vooral in het zuiden, richting Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en zo, kan het zelfs 31, 32 graden worden. En maandag doorstroomt er nog wat warmere lucht het land binnen. Ja, de temperaturen liggen dan tussen de 30 en de 35 graden, dus het wordt wat warmer. En dan zijn er ook weer wat stapelwolkjes. Maar goed, we gaan dus weer 2 warme dagen tegemoet. Dat kun je misschien wel zo samenvatten, vandaag en morgen. Op deze dag in 1980 staat er een liedje van Olivia Newton-John en ELO, de Electric Light Orchestra, in de bovenste regionen van de hitlijst. 4 weken lang. En het liedje dan klinkt zo.

0: Olivia Newton-John en ILO. 1980 stonden ze op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, hij is al op vakantie een tijdje. Hij komt binnenkort weer terug hoor. Maar ja, tot die tijd moeten we Pastoor Servaas nog eventjes missen. Maar we gooien wat oude Servaasjes in herhaling, zoals we dat wel vaker doen. We hebben er eentje gevonden van 22 juni 2025. En Servaas die heeft het over een bijzondere boot.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: We zijn weer veilig thuis met de boot die ik georven heb van Pastoor Bouten. Hij ligt op loopafstand in het kanaal van de pastorie. Het hele dorp is uitgelopen om te kijken naar de boot. En ik heb tegen Bert de Koster gezegd, blijf maar een paar dagjes op de boot, want ik ken mijn parochianen. Alles wat los en vast zit, zou wel eens de andere kant op kunnen gaan. Bert verbleef op de boot. Hij zag dat mevrouw Kloets, voorzitter van Moederwilde, al een paar keer met haar tasje langs de boot had gefietst. En Bert dacht bij zichzelf, die kon nog wel eens een keer vlak voor de patrijspoort het tasje laten vallen en even naar binnen gluren. Bert zat te wachten. Hij had zijn gezicht helemaal met modder ingesmeerd, geduldig te wachten. En daar kwam mevrouw Kloets. En inderdaad, het tasje viel op de grond. Mevrouw Kloets zette de fiets op de standaard en sloop voorzichtig naar de patrijspoort. Toen ze naar binnen keek, liet Bert zijn gezicht zien. En mevrouw Kloets gaf een kreet als een oude misthoorn. En ze heeft nog nooit zo hard gereden als Joop Zoetemelk bij Luik Bastenaken-Luik. Hopman Peerboom was ook gekomen op de pastorie. Hij had vier verschillende lagen schuurpapier bij zich en zei dat hij meteen aan de slag wilde om de boot eens mooi op te knappen. Hij had thuis nog wat potjes verf staan en hij zou dat gratis aan de boot schenken. Ik was zeer verheugd. Na een paar dagen later gingen we kijken naar de boot. Jongen, jongen, jongen, wat glom die. Toen we bij de boot kwamen, was het overwegend geel. En toen we dichterbij kwamen, zaten er blauwe vlekken in. En nog verder groen. En op de achtersteven was het helemaal rood. Ja, zei Hopman Peerboom, er waren nog een paar restjes verf, maar niet voldoende voor de hele boot. Toen hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Voor het naam voor de boot. Het hele dorp mocht meedoen voor een lekkere vlaai van Truus de huishoudster. We kregen heel veel inzendingen binnen. En één anonieme met de naam De Satan. En Bert kon wel begrijpen waar dat antwoord vandaan kwam. De winnaar was Erikje van Vliet. Een kleine jongen van de zesde klas, maar wel schramper en heel intelligent. Er werd zelfs gezegd dat hij thuis een radio van het Duitse merk Groendig uit elkaar had gedraaid op zoek naar het mannetje in de radio. Bert schreef de naam die Erikje van Vliet verzonnen had met grote krulletters op de boot. En daar stond de preek, de boot, met de naam de Kamerlingen.

0: is hij lekker zeg, de dagtopper van vandaag. Hè? Een echte vroege vogelplaat. Fuck it met dubbel T. Een knappe gast. Is de dagtopper voor vandaag, van deze zondag, de 2e augustus. Ja, het is zondag, dat betekent natuurlijk ook breakfast in bed.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet.
3: Breakfast in bed.
2: Goedemorgen.
0: Met Edcilia en Destiny.

0: Black Fuzzy Bad, Zidia, dit keer met Destiny. Ja, ja, het is ellende momenteel in de Lage Landen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen hebben ze er erg veel last van. En ook in Duitsland. Er zijn heel veel watertjes die droog komen te staan, omdat het zo droog is. Nou ja, er zijn heel wat vrijwilligers die redden momenteel vissen uit droogvangend vallend kanaal in de Peel. Ja, sportse vissers zijn onder andere samen met wat andere vrijwilligers bezig om vissen te redden uit het droogvallend Peelkanaal bij Westerbeek. Ja, ze vangen de vissen met schepnetten en brengen die over naar een ander kanaal in de buurt waar nog genoeg water in staat. Ja, geen vis in de modder, maar een vis in het water, zo zeggen de woordvoerders. Ja, het Peelkanaal, hè, die staat momenteel echt fiksdroog, of althans wat droger dan normaal. En dat is natuurlijk minder, hè. Ja, en die vissen moeten dus gered worden. Ja, ook nog nieuws uit Amsterdam. Het Nationaal Monument op de Dam is afgelopen zondagochtend beklad. Onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up zijn in het blauw op het monument geschreven. Ja, de politie is aanwezig en het monument is momenteel afgezet. En misschien dat er in het nieuws wat meer naar buiten komt. Op deze dag in 1975 staat dit liedje op de allereerste plaats.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemorgen.
2: In de zomer.

Als live, ja, in de nacht van zaterdag op zondag heeft ze dus opgetreden. En volgens het persbureau ANP verscheen de superster rond 2:30 op het podium van een optreden. Dat maar een half uurtje duurde, maar goed, het was toch wel even.

Ja, er is vandaag veel sport te beleven. PSV en AZ die spelen om de Johan Cruijffschaal. En de Holocaust, Sinti en Roma die worden herdacht. Dus, en ook de tweede etappe van de Tour de France, de Femme vanavond. De wedstrijd die kun je ook gaan bekijken in de herhalingen. En natuurlijk ook het voetballen. Ja, het weer vandaag, de dag begint zonnig. Vanaf vanmiddag is er wel wat bewolking. Maar het blijft droog. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden en het oosten van het land. Ja, en ook nog slecht bericht. Pastore is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de HBO-serie De Sopranos. Waarin hij de rol van Salvatore Big Pussy Bomb Pesanero speelde. Het personage was jarenlang de beste vriend van Tony Soprano. Ja, tot hij informant voor de FBI werd. Ja, de dood van Big Pussy aan het eind van het tweede seizoen wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes in de veelbekroonde series. Ja, en nieuws uit Hongarije. Hongarije heeft vandaag voor het eerst in bijna een halve eeuw de kerncentrale Pax stilgelegd. Dat heeft de premier bekend. Het waterpeil van de Donau, die als koelwater voor de centrale wordt gebruikt, heeft namelijk een historisch dieptepunt bereikt. En er was een bomexplosie in Moskou, in een restaurant. Er zijn 3 doden gevallen. Ook zijn er 21 personen gewond geraakt. Dat heeft het Russisch staatsbureau TASS gemeld op basis van het Nationaal Antiterrorisme Comité. Ja, de explosie is veroorzaakt door een zelfgemaakte bom dat door een onbekende vrouw naar binnen is gebracht. Een beveiliger heeft wel geprobeerd de vrouw tegen te houden. Goed, voor de wekker wakker, het is zondag. Dit is het tweede uur.

0: en de Bloodhound Gang en de Bad Dutch. Maar ja, het is radio, dus dat zie je dan niet, hè. Maar wel het liedje natuurlijk, de audio, ja. Goed voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, in de tweede etappe van de Tour de Femme, de Tour de France, de Femme, rijdt Lorena Wiebes in de gele trui. Ze won gisteren de eerste etappe. En vanavond spelen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ tegen elkaar om de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd in Eindhoven is live te volgen via NPO Radio 1 en via een live blog op nos.nl en de NOS-app. Ja, die hebben namelijk de rechten van de wedstrijd. Ja, het is de Europese herdenkingsdag voor de Holocaust op Sinti en Roma. Ook in de Lage Landen wordt stilgestaan bij de Roma en de Sinti, die in de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en vermoord. Het gebeurt vanaf 2:00 bij het Holocaust Museum in Amsterdam. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, zo meldt het persbureau. Die melden dat de Israëlische gevechtsvliegtuigen aanvallen hebben uitgevoerd in Gazastad en Deir al-Balah. Ja, ondanks het staakt het vuren dat in oktober werd afgesproken. En verder nog meer nieuws van de nacht. Acteur Vincent Pastore is overleden. Beter bekend als Big Pussy uit De Soprano's. En een vliegtuigje met Europese toeristen is neergestort in Peru. Er zijn 13 doden. En een Hongaarse kerncentrale is stilgezet vanwege de lage waterstand in de Donau. Ja, en Madonna heeft de afgelopen nacht een half uur show gegeven. Tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live. Als extra verrassing was ook Kylie Minogue erbij. Je kon alleen maar naar binnen als je een ticket had. Ja. En er werden vorig jaar 7 miljoen van verkocht door het techbedrijf Meta. En dan vraag je misschien af, waar hebben we het over? We hebben het over de AI-brillen. Ja, met ingebouwde camera. Daarmee kun je alles filmen wat je ziet, terwijl de buitenwereld het niet doorheeft. Het leidt tot een nieuw genre filmpjes op social media, maar ook tot zorgen over privacy en sociale veiligheid. Ja, in de bril zitten kleine camera's, microfoons en een persoonlijke AI-assistent. Ze kunnen de omgeving beschrijven, audio en video opnemen, muziek afspelen en zelfs telefoongesprekken starten. Ja, de camera zit bijna onzichtbaar verwerkt in het montuur, al knippert er wel een klein lampje zodra de camerafunctie is ingeschakeld. Ja, het wordt ook wel de gluurbril genoemd. En op social media staan inmiddels duizenden filmpjes die zijn gemaakt met een slimme bril. Maar sommige daarvan zoeken duidelijk de grens op van het toelaatbare. Zo zijn er vrouwen gefilmd die er niks van wisten in toiletten. De bril kreeg al de bijnaam gluurbril. Muziekpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de camerabril al in de ban gedaan. Net als een aantal cruiseschepen waar de bril ook alweer niet gedragen mag worden. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is zondag 2 augustus. Het is tijd voor Breakfast in Bed.
1: Alleen op zondag, Breakfast in Bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag, Breakfast in Bed.
0: Het is zondag 2 augustus, het is tijd voor Breakfast in Bed.

Ja, gewoon Bram en de Tuinbroek hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik had hem vorige week ook al een keertje gedraaid. En op velig verzoek kwam hij nog eventjes in de herhaling. Zondag. Voor de Wekker Wakker met de Chaplin Band.

0: Big Band en Let's Have a Party. Vandaag trouwens in 1375, het is heel lang geleden, de allereerste rolschaatsbaan wordt geopend. Ja, in Londen. Rolschaatsen is inderdaad al een hele oude sport, hè. Dus 1375, toen werd er al gerolschaatst. Ja, hoe die rolschaatsen er toen uitzagen, dat weet ik niet, maar ze waren er wel. En een nieuwtje dat de trendy shoppers onder ons zal aanspreken. Fifth Avenue in New York wordt geopend. Het is een van de beroemdste winkelstraten ter wereld. Zoek je echt iets leuks, dan moet je daar op zaterdagmiddag eens rondbeuzen. In 1823 wordt deze straat geopend. En er zijn al weekendtarieven, zeg maar, om met vliegtuig even een weekendje erheen te gaan. Hè. Dan vertrek je vrijdag, kom je zaterdag aan, ga je winkelen en ga je zondag weer terug. Hè. Ja, dat gebeurt, hè. En op deze dag in 1962, Philips die stopte met de productie van tv met beeldschermen met een doorsnede van 43, 48 en 53 centimeter. De fabriek in Eindhoven gaat nu alleen nog modellen maken met 59 centimeter doorsnede. Ja, dus tv's worden een klein beetje met de kleine schermen in de ban gedaan. Als je nog zo'n klein schermpje thuis hebt liggen, nou, dan heb je veel geld.
1: Geen zin meer, hoor. We stoppen daarmee. Doei.
0: Ja, het is echt bijna klaar, jongens. Het is

0: dit was hem dan weer. Doei, doei, houdoe, toedeledoo. Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Aflevering 5422 alweer. Ja.
1: En hou eruit, het is weer mooi geweest.
0: En dan zijn wij er gewoon morgen weer, hè, met de reguliere uitzending van Door de Weeks. Geniet van het mooie weer, het wordt warm, hè. Warm.
2: Het heeft geen zin meer, we stoppen daarmee. Doei.
0: Het wordt echt warm en maandag wordt het ook nog even warm. Dus het is nog eventjes lekker bakken in de zon, hè. Tot morgen.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Rom van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
3: Goedemorgen.
4: De Muziekfabriek.
5: Vrienden en vriendinnen, luister je wederom een uurtje met ons mee. Want je uurtje De Muziekfabriek, die gaat weer lekker van start.
6: Ron van der Steen.
5: Daarom snel van start met de eerste 3 liedjes. En de eerste is een lekker rauwe ouwe. Luister naar de Tramps.
7: Deze is van lang geleden.

0: Zo aan het begin van een uurtje de muziekfabriek. Drie stevige liedjes met als laatste een Nederlandstalige van Bluff. Het is terug te vinden op het album Alles Blijft Anders. Hou vol, hou vast. En dat is een zeer goed uitgangspunt voor dit leven. In het midden zat David Guetta met medewerking van Chris Brown en Lil Wayne. En I Can Only Imagine. En begonnen met een liedje uit de jaren 70 van de Tramps en The Love Epidemic. Misschien is er behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, kijk af en toe eens op bronvandesteen.nl. Alle vaste ingrediënten, ja, die zijn weer aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt ons jaar.

0: De jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
1: 1999.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: De grote hit is van de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Deze Nederlandse dance act scoorde tussen 1997 en 2000 zowel in Nederland als daarbuiten grote hits. In 2010 maakte de groep een comeback. De muziek van de Benga Boys valt onder het genre dance, eurodance en eurohouse. Hun eerste single was Parada de Titas en verscheen in de zomer van 1997. Pas na enkele singles werd duidelijk dat Wessel van Dieper en Dennis van de Driessen achter de naam schuil gingen. De vocale partijen werden niet echt gezongen door de dansers in de videoclips en op het podium. Het grote succes kwam met Up and Down, dat in het voorjaar van 1998 de top 10 haalde. Hetzelfde gebeurde met de singles We Like to Party en Boom Boom Boom Boom. Al zijn de opbouw en het ritme van de drie nummers bijna identiek. In 1999 en 2000 wonnen de Benga Boys tweemaal zowel de exportprijs van Konamis voor de verkoopsuccessen in het buitenland als de TMF Awards voor het beste dance act. Het nummer We Going to Ibiza stond toen al 7 weken in de hitlijst. Weliswaar op nummer 2, maar een week eerder was dat op nummer 1.
0: Grote en kleine hit.
1: En dan de kleine hit, die is van René Vroger met Crazy About You. Hij groeide op in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Zijn vader Jan had een café in de Staatsliedenbuurt. Net als zijn muzikale ouders, die optraden als het duo Jan en Mien, begon hij als kind al te zingen in het café van zijn vader. Als jongeman won hij een talentenjacht en als prijs mocht hij meedraaien met Tette Braak en Mini en Maxi. In 1979 mocht hij op kosten van zijn vader zijn eerste stappen zetten in de platenindustrie. En nam hij zo het eerste liedje op, getiteld Disco à la carte. Daarna ging zijn carrière in een stroomversnelling en is hij nog altijd een van de populairste artiesten van Nederland. Na zijn concerten ging René Vroger eind 2005 met zijn nieuwe tour Pure Amour weer de theaters in. En sinds 2005 vormde hij samen met zijn collega's de gelegenheidsformatie De Toppers, waarmee hij veel succes heeft en jaarlijks optreedt. Met de single Crazy About You scoorde hij een bescheiden hitje. De allerhoogste notering was een 13e plaats. Het nummer stond die week op nummertje 20 en kwam van 26. En dat voor 2 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar week 19. Oftewel 8 mei 1999.
0: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: pizza.
1: De zon mag blijven schijnen. De Venlo Vintage Klassiekers blijven uit je speakers stromen.
2: Grote en kleine hits.

Heb je een beetje de conclusie kunnen trekken tussen die van René Vroeger, Crazy About You, en die van de Benga Boys, We're Going to Ibiza? Nee, of wel? Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. Beide het nationaal product, en ook dat wordt niet vergeten in een uurtje de muziekfabriek. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En dat is natuurlijk nog heel veel.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Wat mij betreft zeer boeiend tot de laatste noot. Ik ga je straks vertellen wie het is. Maar ik ga eerst de jukebox voor je induiken. En ook deze keer is dat weer een zeer opvallende artiest.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
1: Honeybus was in de jaren 60 een opgerichte popgroep. Ze werden bekend met hun Britse top 10 single I Can't Let Maggie Go. Wat de groep een tournee opleverde door Europa.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Het geluid van Honeybus vertoonde volgens sommige critici veel overeenkomsten met die van de groepen als Rubber Soul en die van de Beatles. Echter heeft Honeybus nooit het commerciële succes bereikt als vele andere kunstenaars van die tijd. Het nummer I Can Let Maggie Go bereikte nummertje 8 in Engeland en stond in Italië en Nederland meerdere maanden in de hitlijst. Verder werd het nummer gebruikt voor een tv-reclame. Het product was een afslankmiddel. Sinds de hoogtijdagen kunnen we Honeybus beschouwen als een one-hit wonder. Tijd om onze jukeboxknop eens in te drukken en te luisteren naar dit nostalgische nummer van Honeybus. Hier zijn ze met I Can Let Maggie Go.
2: Jukebox, jukebox, classic.

Zowel retro liedjes als recent werk, maar regelmatig duiken we ook het archief in, of onze jukebox in dit geval, en komen dan op de poppen met een liedje als Honeybus met I Can Let Maggie Go.

mag toch hopen van wel, hè? Een goed gevoel bij zo'n uurtje de muziekfabriek. Je hebt er nog eentje van mij te goed in dit rijtje van drie. En dat is een heel mooi luisterliedje. Ga ervoor zitten en geniet met me mee. Luister naar Joshua Caddison.

0: Dit is toch puur genieten, hè? Deze van Joshua Caddison, een Picture Postcards from L.A. In het midden hadden we Alabama Shakes en Hold On. En we begonnen met een heel oud liedje, ook weer uit de jaren 80. Een duet tussen David Grant en Jackie Graham en Made It.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Straks gaan we nog een rijtje van 3 voor je opzetten. Maar je hebt nog 1 item van mij te goed. En dat is de oude lullenplaat.
2: De muziekfabriek.
0: Dit keer hebben we te maken met een Colombiaanse singer-songwriter.
3: Oude lullenplaat.
0: Hij werd geboren in 1972. We kennen hem onder de artiestennaam Juanes.
3: Oude lullenplaat.
0: En dat is eigenlijk een combinatie van Juan NS, oftewel van Esteban. Wat oorspronkelijk zijn echte achternaam is. Zijn solo debuutalbum Juan Te Bien, wat staat voor Let Goed Op, kwam uit in 2000 en leverde hem 3 Latin Grammys op. Dat was voor beste nieuwe artiest, beste vocal rock solo album en beste rock song. In 2003 verwierf Juanes voor het eerst bekendheid in Nederland en Vlaanderen met de single Adios Lepido, dat een bescheiden hit was. Dit nummer kwam van zijn tweede album Un Día Normal. In 2004 volgde het album Mi Sangre en in 2006 de succesvolle single La Camisa Negra. Dit nummer betekende voor hem een doorbraak in Nederland en groeide dan ook uit tot een grote zomerhit. In Nederland stond het maar liefst 17 weken in de top 10. Na het succes van La Camisa Negra en het album Mi Sangre scoorde Juanes nog een kleine hit met Para Tu Amor. Wij draaien echter de zomerhit La Camisa Negra. Luister naar Juanes.

0: difunto.
1: En ook muzikaal, laat ik het zonnetje voor je schijnen. Juanes was dat, met La Gamesa Negra. Stond even centraal als de oude lulplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen. Doe dat via rondvandesteen.nl.

0: plaats dat even in context, hè. Don't dream it's over. Nou ja, in dat geval zou ik ook kunnen zeggen, dromen zijn bedrog. Want dit uurtje van de muziekfabriek, ja, zit er zo goed als op.
1: De muziekfabriek.
0: Ik gooi het maar even in de groep. Was het een beetje naar je zin? Heb je het een beetje uit kunnen houden? Heb je een beetje genoten van de muziek? Ja, goed. Laten we gewoon in ieder geval lekker aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan. Onder die van Alexander Curley, Hollanders, lekker nationalistisch. Gevolgd door Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Vrienden en vriendinnen, maak er nog een hele fijne dag van. Wesley voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
2: Als het Nederlands is, en goed, dan hoor.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Volgende week zaterdag om 9 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.

Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Péter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Een hele goede morgen.
5: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.

0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: We gaan beginnen.
3: Het is de hoogste tijd voor een vakantieuitzending van Donders te Boven met Tom Donders.

Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 2 augustus. Het is 12 uur geweest en als u in deze bent, smakelijk eten. U luistert naar Dondersteboven met de grote muzikale vakantiemuziekopruiming. Er zijn een heleboel plaatjes blijven liggen en we gaan in 3 weken alles even opruimen, alles even draaien, alles even wegvegen, zodat we straks weer met een mooie, schone lei weer nieuwe programma's kunnen maken. En in deze aflevering begonnen we met Don't Speak van No Doubt. En we gaan verder met 2 hele leuke platen die ook zijn blijven liggen. Doodsbang van Flemings, maar we gaan eerst luisteren naar Fats Domino, Ain't That a Shame. You mean-

0: hele leuke. We hebben As No As Des Hombres, zo heet het nummer. En het is van Anna Barbara. Lekker swingende muziek, een beetje zomers. En daarna hebben we Birgit Schuurman. En dus eigenlijk pas een heel leuk plaatje. Ook blijven liggen. Eigenlijk best goed. Zingt ze zelf dan, hè? Want het plaatje heet ook Eigenlijk Best Goed.
1: Ongelooflijk dat deze twee plaatjes nog zijn blijven liggen.

0: Dat ging best goed, toch?
1: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.
2: En als u pas heeft ingeschakeld, u luistert naar Dondersteboven, maar u luistert naar een aparte Dondersteboven. We hebben een vakantieuitzending. Dit is alweer de tweede vakantieuitzending van 3 stuks. En we draaien alle plaatjes die het afgelopen jaar zijn blijven liggen, die we nu gaan draaien, die hebben allemaal nog ergens gelegen. Ze waren niet aan de beurt gekomen, maar nu wel in onze vakantiemuziekopruiming. We gaan luisteren naar Alan Christian met zijn versie van Save the Last Dance for Me. En we hebben I'm a Train van Albert Hammond.
1: Ongelooflijk dat deze twee plaatjes nog zijn blijven liggen.

0: alles van donders te boven. Zoals Pastoorse Vaas, Muziek uit de Regio, De Prutsplaat, Lellebel en De Smartlap zijn na de vakantieuitzendingen van Donders te Boven weer te beluisteren.
1: Nou, dat is dus duidelijk, hè. 16 augustus zijn we weer terug met de normale uitzendingen. Met Pastoorse Vaas, met Lellebel, met De Prutsplaat, met Muziek uit de Regio, met De Smartlap. Allemaal 16 augustus. Maar vandaag zijn we bezig met de muzikale dondersteboven, muzikale vakantieopruiming. Platen zijn allemaal blijven liggen en die gaan wij nu de komende 3 weken draaien.
2: Het schiet zo niet op met die vakantieopruimingsplaatjes, daarom doen we er nog 3.
1: Ja, laten we dat maar doen, hè. Laten we maar 3 leuke platen gaan draaien. We gaan luisteren naar Norah Jones, Thinking About Love. En dan hebben we Adele met Make You Feel My Love en Broadway Hotel, Al Stewart.

0: En dat was Vicky Brown met het nummer Still With Me Till The Morning. Mooie plaat, hè? Was blijven liggen hier bij de grote muzikale vakantieopruiming. Ik moet het goed zeggen, hè? Muzikale vakantieopruiming. Plaatjes die zijn blijven liggen het hele jaar en die nou gedraaid worden.
1: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
0: En dat is ons e-mailadres, hè. info@dondersteboven.nl. Schrijf eens een briefje, schrijf eens een mailtje naar ons, dat vinden wij hartstikke leuk. Of vertel eens wat u van deze vakantieuitzending vindt. Vinden we ook heel erg leuk. En ik heb even gekeken, we hebben nog twee plaatjes natuurlijk. We hebben nog twee plaatjes.
2: Nog maar eens twee plaatjes uit de grote Dondersteboven vakantie muziekopruiming.

0: Geweldig, hè, die plaat, hè? Geweldig wat er om ze blijven liggen en wat we nou nog gedraaid hebben. En wat we... Ja, wat hebben we eigenlijk gedraaid? Nou, we hebben geluisterd naar Emmylou Harris, Roses in the Snow. En naar de ultieme zomerplaat, hè, van Ellen Fitzgerald, Summertime.
1: Donders erover, met
0: En als ik zo even kijk wat we allemaal gedraaid hebben, als ik de playlisten van de afgelopen tijd heb bekeken, dan heb ik gezien dat we nog nooit een plaatje van de Beatles hebben gedraaid. Nog in geen enkele uitzending één plaatje van de Beatles. Dus laten we dat dan meteen even doen, hè. Hier is Yesterday van de Beatles. En we hebben ook nog een hele leuke plaat van Annabo, La Nuit, De Nacht. Allemaal hier bij het ondersteboven. Allemaal bij de vakantieopruiming.

0: alles van dondersteboven, zoals Pastoorse Vaas, Muziek uit de Regio, De Prutsplaat, Lellebel en De Smartlap, zijn na de vakantieuitzendingen van Dondersteboven weer te beluisteren.
1: Ja, dus op de normale uitzending moet u nog even wachten. 16 augustus, dan zijn we weer terug. En de volgende week, 9 augustus, hebben we nog een hele leuke vakantieuitzending. Met allemaal non-stop, of haast non-stop muziek. Wat is blijven liggen met de vakantie, hè? Och, er is nog zoveel blijven liggen. Bijvoorbeeld, vandaag is ook nog blijven liggen Frank Boeien met het nummer Koud in mijn hart. En ook de Rolling Stones zijn blijven liggen. En die gaan we ook nog allemaal even draaien, hè. En dan zeg ik, hadje ne.
2: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.

0: whisky van de tijd van toen. Bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken. En laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een goede middag.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

De middag is een perfect moment om jezelf even op te laden. Dat doe je met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een hele goede middag. Venlo Vintage wenst je een heel prettig weekend.
3: Venlo Vintage, zon over grote dagen en onvergetelijke klanten.

0: De allermooiste klassiekers, rechtstreeks uit het gouden verleden. Venlo Vintage draait de tijd terug met de mooiste muziek.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in het Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon. En geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot twee mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de twee slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op één na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Vintage wens je een heerlijke zomer.
1: Donders te boven houdt vakantieopruiming. Non-stop oude plaatjes die zijn blijven liggen met mooie herinneringen. Luister tijdens de vakantieperiode naar de Donders te boven vakantieopruiming. Op Venlo Vintage, zondagmiddag van 12 tot 1.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De allermooiste klassiekers klinken uit je speakers. Dit is Venlo Vintage.
2: De zon mag blijven schijnen. De Venlo Vintage klassiekers blijven uit je speakers stromen.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een

0: De allermooiste klassiekers stromen uit je speakers. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: bellen.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen, dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage. De hele dag de allermooiste klassiekers.
3: Het allerlekkerste voor bij de barbecue zijn de knapperige klassiekers van Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Ik ga picknicken en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Dit is de stem van de klassiekers. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Petersen. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage wenst je een goede avond.
4: Venlo Vintage, voor alleen de allerlekkerste barbecue klassiekers.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenavond.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. De sound van toen die je nooit vergeet. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Klassiekers.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.
1: Venlo Vintage.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: Goedenavond.
5: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
6: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
7: J'aime les chansons.
8: Il y aura 100.000 chansons.
9: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, Johnny Hallyday opende deze aflevering met Pour moi la vie va commencer. Een titel die eigenlijk ook perfect past bij de komende twee uur. Want iedere uitzending van J'aime les chansons is weer een nieuwe ontdekkingstocht door de rijke wereld van het Franstalige lied. En vandaag hoor je grote namen als Charles Aznavour, Barbara, Joe Dassin, Patricia Kaas en Adamo. Maar zoals je van dit programma gewend bent, maken we ook ruimte voor artiesten die je niet elke dag op de radio hoort. En juist daar liggen vaak de mooiste verrassingen verborgen. We hebben ook een bijzonder duet en een verborgen parel. En we laten zien dat het Franse chanson springlevend is met zowel klassiekers als eigentijdse artiesten. Fijn dat je erbij bent. Dit is J'aime les chansons. En Marie-Paul Bell behoort misschien niet tot de allergrootste sterren van het Franse chanson, maar kennis dragen haar al decennia lang op handen. Ze schrijft haar eigen repertoire, begeleidt zichzelf op piano en combineert poëzie met een flinke dosis humor en elegantie. Memo d'amour.

Ja, ik vond het echt een songfestivalnummer, maar dit was geen songfestivalnummer. Dat was Michèle Thor. Het verscheen in 1964, het nummer Dans mes bras oublie ta peine. Het was een van haar grootste successen. Ze vertegenwoordigde wel twee keer, nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival. In 66 vertegenwoordigde ze Luxemburg en in 77 vertegenwoordigde ze Monaco. Maar dit was dus een van haar eerste grote successen. Michèle Thor. En dan gaan we verder met een naam die wellicht bij velen nog geen belletje doet rinkelen. Ik werd op hem gewezen door Dennis Hoof. Dennis Hoof is ook een nieuwe naam in het chanson genre. Althans voor de meesten. Hij is druk bezig met het schrijven van nieuwe nummers. En ik zal, als hij helemaal zover is, ook een interview met hem hebben. Hij komt straks ook met een nummer nog aan bod. Maar eerst een artiest waar hij me op wees. En dat is Xandine. En je hoort meteen dat er iets bijzonders gebeurt. Xandine is de artiestennaam van de Franse singer-songwriter Yannick Marchini. En hij kiest voor ingetogen chansons waarin de tekst centraal staat, met veel aandacht voor sfeer en emotie. En zijn muziek sluit mooi aan bij de traditie van het klassieke chanson, maar klinkt tegelijkertijd eigenlijk eigentijds. Luister naar J'aurais voulu.

Nicolas Perrac. Hij brak in de jaren 70 door met dit nummer. Opmerkelijk genoeg is het sterk beïnvloed door de Amerikaanse West Coast sfeer. Het lied ademt Californië, terwijl de tekst juist gaat over afstand, dromen en verlangen. En het is nog altijd een van zijn bekendste nummers, So Far Away from LA. Ja, Patricia Lavila is een zangeres die in de jaren 70 regelmatig in de Franse hitlijsten opdook. En tegenwoordig hoor je ze nog maar zelden op de radio. En ik wijk graag af van de meute, dus ik laat haar wel horen. Patricia Lavila werd geboren in Oran, in het toenmalige Frans Algerije, en brak al op jonge leeftijd door in Frankrijk. Met haar heldere stem en toegankelijke chansons wist ze een vaste plaats te veroveren tussen de grote vrouwelijke stemmen van die tijd. En Déchéance laat een wat serieuze en meer volwassen kant van haar repertoire horen. Een mooie gelegenheid om haar te leren kennen en opnieuw te ontdekken eigenlijk. Hier is Patricia Lavila met Déchéance.

Ja, misschien dacht je, ik ken het nummer niet, maar die stem komt me zo bekend voor. Nou, dit was Mort Schumann. Hij werd geboren in New York, schreef wereldhits voor Elvis Presley, maar koos uiteindelijk voor Frankrijk als zijn muzikale thuis. En we kennen hem natuurlijk vooral van Le Lac Majeur. Ik heb net iets van Xandine gedraaid en toen noemde ik ook de naam van Dennis Hoof. En Dennis Hoof bracht mij bij Xandine, maar hij brengt zelf ook de nodige nummers uit. Ik ga daar zeker regelmatig aandacht aan besteden. Hij is een Nederlandse zanger die zich volledig heeft toegelegd op het Franse chanson. En hij was dus ook degene die mij wees op Xandine, die ik eerder dit uur draaide. En zijn liefde voor de Franse taal hoor je in alles terug. Het is geen imitatie, maar een heel eigen stijl met veel respect voor de traditie. Dit is Dennis Hoof met Dans la lande de Saône.

Ja, met haar heese, doorleefde stem gaf Patricia Kaas eind jaren 80 een nieuwe impuls aan het Franse chanson. Mademoiselle chante le blues. Het betekende haar grote doorbraak en ze groeide uit tot een moderne klassieker, althans dit nummer. En zij timmert nog steeds aan de weg. Ja, soms zet ik een bijzonder duet centraal en Barbara en Georges Moustaki, ze behoren allebei tot de absolute grootheden van het Franse chanson. En samen namen ze La Dame Brune op. Geen uitbundig duet, maar een muzikaal gesprek vol subtiliteit, melancholie en wederzijds respect. Dit zijn Barbara en Georges Moustaki.

Ja, Noir Désir, ze groeide uit tot een van de invloedrijkste Franse rockbands ooit. Le Vent nous portera is misschien wel hun mooiste en meest tijdloze nummer. En de subtiele gitaarpartij is overigens van Manu Chao. Pierre Groscola, hij scoorde in de jaren 70 meerdere grote hits en Lady Lay is denk ik wel zijn bekendste. Maar ik draai een nummer wat ook in Nederland wel bekend is geworden. Élise et moi klinkt zomers en licht, maar heeft tegelijk die typische Franse melancholie, waardoor het chanson zo bijzonder blijft. Pierre Groscola.

brak Heloïse Letizia internationaal door. Ze combineert pop, elektronische muziek, dans en chanson tot een geheel eigen stijl. En dit was haar eerste grote succes, Christine. Ja, Joe Dassin, hij blijft een van de meest geliefde stemmen uit de Franse muziekgeschiedenis. Le Café des Trois Colombes laat horen hoe hij als geen ander gewone verhalen wist om te zetten in warme, herkenbare chansons. En wij kennen het natuurlijk vooral van Vader Abraham.

0: Ja, en zo zijn we al aan het eind van het eerste uur gekomen. Maar er komt nog een heel mooi tweede uur met onder andere Charles Aznavour, Garou, Natasha Saint-Pierre, Indochine, Stromae en nog veel meer moois. Maar het eerste uur sluit ik af met Big Flo en Oli. Van de klassieke muziekopleiding aan het conservatorium naar uitverkochte arena's. En zij bewijzen dat Franse rap ook kwetsbaar, poëtisch en melodieus kan zijn. De twee broers uit Toulouse vertellen verhalen waarin een hele generatie zich herkent. En hun muziek gaat niet alleen over ritme en rijm, maar ook vooral over het leven zelf. Met alle twijfels, dromen en emoties die daarbij horen. Big Flo en Oli met Dommage.
1: Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer, eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
4: J'aime les chansons.
5: Toute la musique que j'aime.
6: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

0: Het tweede uur van Germelais Chanson. Met ook in dit uur grote namen en minder bekende namen. En we begonnen natuurlijk met een grootheid. En hij was een meester in het vertellen van verhalen. Charles Aznavour. En Un Enfant schreef hij begin jaren 50 oorspronkelijk voor Edith Piaf. Maar daarna heeft hij het zelf ook opgenomen. En in Nederland kreeg het lied een tweede leven. Toen Lennart Nijg de tekst bewerkte tot Een meisje van 16. Het werd in 1965 de allereerste grote hit van Boudewijn de Groot en betekende tegelijk zijn definitieve doorbraak. En hoewel de Nederlandse tekst een eigen invulling kreeg, bleef de ontroerende sfeer van Aznavours oorspronkelijke chanson volledig behouden. En dit was natuurlijk het prachtige origineel van Charles Aznavour zelf. Ja, na zijn doorbraak in de musical Notre Dame de Paris groeide Garou uit tot een van de populairste stemmen van Quebec. Zijn krachtige, rauwe stem maakt L'Adieu, wat ik je nu laat horen, bijzonder indrukwekkend.
1: Adieu, aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil de souvenir. À ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire. À la faveur d'un chemin creux ou d'une bougie allumée,

Ja, DJ Barbe Livien. We kennen hem vooral als een van de succesvolste tekstschrijvers van Frankrijk. Hij schreef honderden hits voor collega's, maar nam zelf ook prachtige duetten op. En dit was met Felix Gray e Bado Via. Oftewel, en ik ga weg. Of en dan vertrek ik. En het is een uitdrukking die niet alleen letterlijk bedoeld is, maar ook symbool staat voor afscheid nemen, loslaten en de moed vinden om opnieuw te beginnen. Ja, Adamo, hij behoeft eigenlijk nauwelijks introductie. En al meer dan 60 jaar weet hij generaties luisteraars te raken met zijn warme stem en tijdloze melodieën. C'est ma vie verscheen in 1975 en groeide uit tot een van zijn grootste klassiekers. Het nummer kreeg later ook een succesvol tweede leven in het Nederlands. André Hazes maakte er in 1981 het laatste rondje van, terwijl Willie Sommers het jaren later nog opnam als Zeg me wie. Heel verschillende teksten, maar allemaal gebaseerd op dezelfde prachtige melodie van Adamo. Hier is het onvergetelijke origineel C'est ma vie.

Ja, een groep die ik nog niet zo lang geleden heb leren kennen, mede dankzij mijn Facebookgroep Chansons, L-I-J. En het zijn de beginletters van Lucie, Elisa en Juliette, drie.

jeugdvriendinnen uit Saint-Denis, vlakbij Parijs. En ze leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen en deelden dezelfde passie voor muziek. En alle drie kregen ze een klassieke opleiding, maar ze combineren die moeiteloos met pop, hip-hop, chansons en wereldmuziek. En ze bewijzen dat klassieke scholing en moderne popmuziek uitstekend samengaan. Dit was Envie d'Elle. Ja, en zo nu en dan zoek ik een verborgen parel. Ja, de zangeres is zeker geen verborgen parel, maar een grootheid. Barbara. Ze werd niet voor niets La Dame en Noir genoemd. En op het podium was ze volledig zichzelf. Kwetsbaar, intens en altijd in dienst van het lied. En ze geloofde dat een chanson pas echt ging leven op een moment dat ze het voor het publiek zong. En Au cœur de la nuit verscheen in 1967 op het album Ma plus belle histoire d'amour, een van de belangrijkste albums uit haar carrière. Het is een ingetogen chanson over de stilte van de nacht, eenzaamheid en de zoektocht naar licht in donkere momenten. En het laat de poëtische kant van Barbara misschien wel beter horen dan haar bekendste klassiekers. De versie die ik jullie laat horen is een live opname uit haar legendarische concertreeks in Bobino in Parijs.

Ja, vanuit Canada veroverde Natasha Saint-Pierre de Franse hitlijsten. En na haar deelname aan het Eurovisie Songfestival groeide ze uit tot een vaste waarde binnen de Franstalige popmuziek. Ja, we gaan zo luisteren naar een van de meest iconische Franse rockbands aller tijden, Indochine. De groep werd in 1981 in Parijs opgericht door Nicolas Sirkis en Dominique Nicolas en brak een jaar later door met L'Aventurier. Met hun mix van new wave, synthesizers en rock brachten ze een heel nieuw geluid naar de Franse popmuziek. En in de jaren 80 volgden grote hits. Daarna een wat moeilijkere periode in de jaren 90, maar vanaf 2002 beleefden ze een indrukwekkende comeback met J'ai demandé à la lune. Inmiddels vullen ze nog altijd de grootste stadions van Frankrijk en België en behoren ze tot de succesvolste Franstalige bands ooit. L'Aventurier is gebaseerd op de avonturen van Bob Moran, de legendarische held uit de boeken van de Belgische schrijver Henri Vergnès. En in de tekst passeren allerlei personages en titels uit die avonturenreeks de revue. Voor veel Fransen en Belgen is dit nummer pure nostalgie. Een klassieker die na ruim 40 jaar nog altijd een vast onderdeel is van ieder Indochine-concert.

Mellers en de Swing Lovers, ze brachten de sfeer van Parijs in de jaren 30 en 40 weer helemaal tot leven. Een heerlijke mix van jazz, swing en chanson. Dit was J'aime Paris. Ja, nu een band die de grenzen van het chanson opzoekt. Lazuli. Ze werden in 1998 opgericht in Zuid-Frankrijk door de broers Claude en Dominique Leonetti. En hun muziek is een bijzondere mix van progressieve rock, chanson, wereldmuziek en sfeervolle elektronica. En daarmee worden ze vaak vergeleken met bands als Pink Floyd en Peter Gabriel. Maar hun geluid is eigenlijk absoluut uniek en een belangrijk onderdeel van dat unieke geluid is de Leode. Een instrument dat Claude Leonetti zelf ontwikkelde nadat hij door een motorongeluk zijn linkerarm niet meer kon gebruiken. Het instrument klinkt ergens tussen een gitaar, een cello en een zingende zaag en geeft Lazuli een klank die je bij geen enkele andere band hoort. Mer Lacrima, letterlijk tranenzeeën. Het komt van het conceptalbum La Fantastique Envoi de Dieter Böhm uit 2020. En het nummer neemt je mee op een emotionele reis vol melancholie, hoop en verstilling. Het is geen lied dat je zomaar even beluistert, maar een compositie waarin je jezelf kunt verliezen.

Ja, Stromae is altijd verrassend. In Fil de Joie vertelt hij het verhaal vanuit het perspectief van de zoon van een prostituee. Een gevoelig onderwerp verpakt in een indrukwekkende popproductie. En zoals zo vaak bij Stromae zit achter de dansbare muziek een diepere boodschap. Ja, nog een keertje Nicolas Perrac met Et Mon Père laat hij een heel andere kant van zichzelf horen. Klein, persoonlijk en ontroerend.

Ja, Ottomans zorgde begin jaren 80 wereldwijd voor dansvloervreugde. Iedereen kent natuurlijk D.I.S.C.O. en Hands Up. En dit was de Franstalige versie van het laatste nummer, Olemme. Ja, Vita en Slimane, die vormden een van de succesvolste duo's van de afgelopen jaren. Hun gezamenlijk album werd een succes en Ça va, ça vient groeide uit tot een van de grootste Franstalige hits van deze eeuw. En die wil ik jullie ook

Ja, Zas komt als laatste. Ze staat natuurlijk ook in het alfabet achterin met een Z. En we sluiten ook deze uitzending van J'aime les chansons af met Zas. Met haar karakteristieke stem weet ze telkens weer het traditionele chanson en eigentijdse pop met elkaar te verbinden. La Flamme is een prachtig slot, denk ik, van deze muzikale reis.

Dit was J'aime les chansons met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week zondag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een mooie avond.

0: bitch.
1: Het is 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage. Omdat we geloven dat oldies niet zomaar oud zijn, maar gewoon klassiekers met stijl.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar Muziek de Wel.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.